0: is...
1: Bovenkassa nummer 1. Altijd dagverse bereiding.
0: Ah ja? En welke in dat, hè?
1: Balkjes in tomatensaus, stoofvlies, volle van satékes, vers tartaar, mooion, toch als een goed.
0: Frites!
1: Een echte carnavalsfrituur.
0: Ah jongen, ja, het zijn zelf carnavalisten. En als je er binnen gaat, ziet er altijd wel links of rechts een carnavalist of 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
1: Ja, plus genoeg in ieder geval. 34 plussen binnen en wanneer als dat goed weer is, 60 plussen boot op één terras. Alsjeblieft.
0: Frites!
1: Alle dogen open vanaf over 5, ooit genomen op woensdag en in het weekend.
0: Oeh, in het weekend niet?
1: Ah nee, want in het weekend kun je ze poepen.
2: Oeh, poepen.
1: Nee, boeken. Voor allerhande evenementen, zowel privé als voor ASO.
0: Info at britisfrietcatering.be. Ja, wat? Nee, hier een boeteram.
1: Nee, het zijn frieten, hè.
0: Britis.
1: Ook online bestellen mogelijk.

0: wil hier nachtergalen, plasje en tal van mijn grattenkoeën midden van de stad. De schoenste juwelen of de beste aarloges, die vind je bij juwelier nachtergalen. En dat is een betoelboere praatje, hè. Als je passeert aan die schoenvitrine, spring gerust eens binnen. Want Dieter en Leen ontvangen alle met veel plezier. Zie je zomaar met ja door wat je echt geire wilt en geven een antwoord op alle vragen.
1: Diamanten, is dat van geslepen glas?
0: Nee. Voilà, je ziet het. Een antwoord op alle vragen.
2: Juwelier achterhalen. Bij Dieter en Leen. Zelfbelangrijkheid.

0: telefoon.
1: Hallo? Ah, zeg, het is hier Jean-François van de Moulin Rouge. Zeg, kan de Geilenoos cabaret onder alle vlegers pakken? Veer uw schreuten en roepen ik.

0: Este morgunk spät.
1: Rika!

Baenpolé in Lierbeek. Door voor je zeker en vast agoestefan. Zowel veer te slopen, te zitten, te liggen of tangen. Voor alles hebben ze wel iets. En zelf benazels met veel plezier als je niet weet wat kiezen. Baenpolé, Brusselstraat 25. Of zowel Dalleboon dat ze zeggen. In Lierbeek. Baenpolé, olé!

0: Radio met een hoek af.
1: Uk in de moskee, luisteren ze naar NKW.

0: Peste carnavalisten! Zie mij hier naast toe. Ze vier als een kaffegieter. Ik stond hier echt voor te trillen op mijn bien. Maar mijn vriend ongelooflijk gevoel om hier verhaal allemaal als 53ste stadsprins van Inhof te meegestoon.
1: De prinsje van Tjoer zal er van haar bos op zijn. Ik weet dat een echt Inhofieter is. Hij is al meer dan 30 jaar actief in carnaval Inhof. Als er eens goed in de zool zit, komt hij deze keer nog heen. Want het is hier van Eilen. Ik zet de carnavalgroep. Vier vrienden hier, maar deze jaar feesten.

met Jobbad. Ik wil u via deze weg informeren dat u helaas niet weerhouden bent voor de functie van burgemeester van Ninove. Er is in uw regio echter wel een andere interessante vacature als kosjevrouw in het Vlaams Huis. Mocht u hier enige interesse in hebben, gelieve ons spoedig te contacteren.

0: zitten die van Annemie?
1: Of is ze niet meer goed?
0: Zij werd dringend uit om Iris Baanplafond te gooien.
1: Waar?
0: In de lavendelstroot. Ingrid en haar team stonden aan baan met rood en dood. En moest het nou nog niet gehoord hebben? Ah wel, ik kon dat nog een keer zeggen. Baanplafond in de lavendelstroot.
2: Bij wie?
0: Bij Ingrid.
2: En waar?
0: In de lavendelstroot. Amplifon. Europarooten, eurdopkes en koptelefoons in duizenden colleren tegen het lawaai. Ideaal dus voor haar klensje als nog de stoets tot te zien. Amplifon. En het nou

Richmond.

0: Juwelier, nachtergalen, plas en tal van een grattekoe in het midden van de stad. De schoenste juwelen of de beste aarloges, die vind je bij Juwelier Nachtergalen. En dat is een betoelboere prijzen, hè. Als je passeert aan die schoen vitrine, spring gerust eens binnen. Want die er alleen ontvangen alle met veel plezier. Zie je zomaar met jou door wat je echt geire wilt en geef een antwoord op alle vragen.
1: Diamanten, is dat van geslepen glas?
0: Nee. Voilà, gezien het. Een antwoord op alle vragen.
2: Juwelier achterhalen. Van Dieter en Lee. Zelfbelangrijkheid.

0: 6.
1: Bovenkassa nummer 1. Altijd dagverse bereiding.
0: Ah ja? En welke in dat?
1: Een balkjes in tomatensaus, stoofvlies, volle van satékes, vers tartaar, mooion, toch als een goed.
0: Frites!
1: Een echte carnavalsfrituur.
0: Ja, jongen, ja, het zijn zelf carnavalisten. En als je er binnen gaat, zit er altijd wel links of rechts een carnavalist of 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
1: Ja, plosje genoeg in ieder geval. 34 plosjes binnen en wanneer als dat goed weer is, 60 plosjes boot op één terras. Alsjeblieft.
0: Frites!
1: Alle dogen open vanaf over 5, ooit genomen op woensdag en in het weekend.
0: Oeh, in het weekend niet?
1: Ah nee, want in het weekend kan je ze poepen.
2: Hoe poepen?
1: Nieuwe boeken. Voor allerhande evenementen, zowel privé als verras ook.
0: Info at britisfrietcatering.be. Ja, wat? Hier een boeterham.
1: Nee, het zijn frieten, hè?
0: Britis.
1: Ook online bestellen mogelijk.

0: de Sound of Jern. En in onze studio muziek mogen. Dat doen we wel toch suggereren.
1: Inderdaad, de Sanseveria opnamestudio van Fred en Claudine in de Boesmolenstraat nummer 2 in Herne is werkelijk uw beste keuze voor al uw muziekopnames. Van een idee naar een demo, carnavaldeuntjes, een podcast, reclamejingles of live opnames met mixing en mastering van een full album. Bel op 0475 756 759. Ah ja, nog iets. No stress, just play.

Tijdens vricht tot chauffeurs sloot. Hij lukt te dansen en te zwepen van technoteus, zelfs dat kruipen. De ganse nacht hier zonder effort, juste was pas in ozoer. Tot op de mijn te stond statoes, drink dus voor

0: knotten brandt vrienden. En tussen haar twee vingers trekte ze roodje om weg te skieten. Met de vingers in haar uren en moest karten lieve neer. Die sloeren naar haar ogen en nekken. Een beetje galig werden van de spier.
1: Doe je dat ook? Hey, doe je dat ook?
0: Een dikke poest op haar gat. Wordt dat gezegd niet zoiets wil. Mocht een nep ze kapot. En het lupt als ze van haar pil. Permaleerde papier. Te weinig vel en mocht niet boten.

0: ja echt niet schomen. Iedereen doet dat toch? Maar vrouw dat nou, ma?
1: Nee, jongen. Ik doe die dinges niet. Volle smeerlap.

0: Dat kostuum dat ik hierna afgeef, dat is van ma. Morgen gaf het naar een ander en dat is iets ka. De tijdje zorg nou dat ik hier moet laten gaan. En dat doet niet mij, ma.
1: Ieder kostuum in

0: Want de Gaaier is gewoon de beste café van heel Sas. Met kluisjesmiddel van Inhof. Het is alle nog een hoepel. Wat wil je meer hebben? Zeg dat het giga gezellig. Nee. De Gaaier is gewoon de beste café van heel Sas. Zeg dat het giga gezellig.
1: Het is na 40 uur

0: zat. Want Hans de Balleman is Twitch Jury Rierenburger van Staal.
1: Ronaldo, Nino, Vieters, Loyal, allemaal leuren. Zwet zat, die zijn hier en doen graalijk in de veuren. Plas naar allemaal in de landen, te samen voor de Hans. Ten zat.

0: Mai, ça va quand ça va.
1: Oh, c'est ce moment.

0: in de roos.
1: Voor alle strijk, verrompeld of niet, één adres. Mieke Moos Strijkhoes op Donderwaarsloon. Of voor eens kijken op miekemuisstrijkhuis.be. En hij het anders van doen? Wacht! Van Kiezen tot wasparfums, Jeep, geerstokjes, schoonheidsproducten. Je kent je zot niet bijzend of cement. Een cadeau voor alle kleine zijn uw vrouw dan doen. Of hij het goed te maken met de divano's? Wel ze, je moet alles niet zieken om hier weer goed te laten rieken.
0: Mieke Moos, altijd fris en oos.
2: Strijk.

Ja, hallo, het is hier met Dirk. Ze trekken de radio. Extra kan allemaal op een café zetten. Het is een hele plezante radio. Bedankt.

0: Het is in de Sound of Jern. En in onze studio muziek mogen. Dat doen we wel toch suggereren.
1: Inderdaad, de Sanseveria-opnamestudio van Fred en Claudine in de Boesmolenstraat nummer 2 Herne is werkelijk uw beste keuze voor al uw muziekopnames. Van een idee naar een demo, carnavaldeuntjes, een podcast, reclamejingles of live-opnames met mixing en mastering van een full album. Bel op 0475 756 759. Ah ja, nog iets. No stress, just play.

Grote 2018 stelfeer. O stem, zij uren, tot diep in al neuren.

0: Hoi.
1: Hey, wat zijn we niet nou, Dikke?
2: Ja, maar jongen, heb je man dan niet gezien, hè?
1: Hey, maar die zit niet helemaal zonder slash,
2: man. Skabroeders, hè, man, jongen, dat die zitten.
1: Maar de Van Veren stond allemaal schoon, ik zeg.
2: Moet een mooie schoen nooit doen, hè, met die binnenkomen.
1: Dat is in de moskee, zeker?
2: Nee, die mannen zitten niet op een blote voet, dat zeg.
1: Ja, maar ziet dan een roos zien aan een boord?
2: Ze zitten niet helemaal met de hat naar roos.
1: Jo. Hey, we gaan doen. Oh, pas op, want anders op zee, kom.
2: We gaan vriendelijk doen, kom.
1: Jong.
2: Ga maar lachen.
1: Zijn jood, zijn toffe jongens, hè.
2: Jood, jongen, ga lachen.
1: Laat ons verwinnen
2: op onze bak. Ons,
1: ja, kom.
2: Hey, we gaan weer achteruit stappen.
1: Kijk,
2: lachen, lachen, lachen. Ja, jongens, dat vingen ik aan wijzen.
1: Laat ons verwinnen op boot, want dat voor die anders
2: niet. Maar nog een keer, kom maar niet van en ik heb binnen. Salut, jongens.
1: Jongen, ja, jongens.

0: Ja, wat is dat hier allemaal? Ja, ik weet niet, zijn amuren in hier binnen, zeg. Allee, waar je dat maar aan stoppen, hoor. Ja? En dan al, je weet niet, jongens, met wat toosje dat je dat hoor bent, hè? Ja, dat zou wel zijn, de skippers en kleuten, ja? En boy.
1: Hey, wat is dat hier? Dat zijn we niet op de markt, zeker?
2: En de kieken maar nu naar hoeven getrokken.
1: Nee, maar, wat verkopen die man hier allemaal?
2: Ja, die vliegen dan, ik heb hier op dat vier zijn,
1: hè. Ja, die verkopen dan nog leuk, hè?
2: Ga dan nog op één netvlies, als ik een roosje
1: moet. Die al lagen stinken,
2: ja, man, hè, jongen. Hey, echt een hoer,
1: dat volk, man, hey, wat is dat hier?
2: Roze, man, jongen. Hey,
1: jongen, hey.
2: Schrik hem uit niet, man, kom.
1: Toet ik hem schroet? Ik durf dat zeggen. Ik, nee, mogen dan maar weg zeggen, want Montoosman kan hij nog hertrekken.
2: Hey, jongen, ja, jongens.

0: Want Bayern Pole in Lierbeek doorgooi je zeker en vast Augustenven. Zowel veer te slopen, te zitten, te liggen of tangen. Voor alles hebben ze wel iets. En zelf ben aanzels met veel plezier als je niet weet wat kiezen. Bayern Pole, Brusselstraat 25. Of zowel Dalleboon dat ze zeggen. In Lierbeek. Bayern Pole!
1: Radio Ninoven, nieuws.
2: In Brussel hebben de 27 staatshoofden en regeringsleiders van de Europese Unie een akkoord bereikt over het nieuwe defensieplan. De Europese Commissie had dat plan deze week al aangekondigd. Details zijn nog niet bekend. Er is ook een akkoord over extra steun aan Oekraïne, maar daarover is beslist zonder Hongarije, want dat blijft dwars liggen. Intussen is trouwens een nieuwe ontmoeting bevestigd tussen Oekraïne en de VS. Die vindt volgende week plaats in Saudi-Arabië. Bij de instorting van de brug over het Centrumkanaal langs de E42 snelweg in La Louvière is uiteindelijk één iemand omgekomen. De brug stortte in tijdens de afbraakwerken. Een van de arbeiders belandde in het kanaal en is later aan zijn verwondingen overleden. Het is nog onduidelijk wat de instorting heeft veroorzaakt. De hoogbejaarde man die vorige week 3 medebewoners doodde in een woonzorgcentrum in Dentergem kan ook niet blijven in de gevangenis van Merksplas. Hij was op vraag van zijn advocaten uit de gevangenis van Gent gehaald, omdat Merksplas een afdeling heeft voor gespecialiseerde zorg. Om medische redenen gaat de dader nu naar de ziekenboeg van de gevangenis in Brugge. Zijn aanhouding is deze week met een maand verlengd. Patrick Lefevre is weer thuis na een nacht in het ziekenhuis. De voormalige manager van wielerploeg Quickstep was plots onwel op restaurant, wellicht na een plotse bloeddrukval. Hij is 70. Eind vorig jaar stopte Lefevre als CEO van de ploeg. En na een paar keer uitstel is de nieuwe Europese draagraket Ariane 6 dan toch met succes gelanceerd.
3: 3, 2, 1, top! Allumage 2 SR, décollage!
2: Vanop de Europese ruimtebasis Kourou in Frans-Guyana is de raket begonnen aan een eerste commerciële vlucht. Ariane 6 brengt een Franse militaire observatiesatelliet in de ruimte. Het systeem moet Europa minder afhankelijk maken van bedrijven als SpaceX van Elon Musk. Helder en droog met ook in de ochtend al de eerste zon. De kust haalt 16 graden, het binnenland dan zelfs 18 graden. Ook het weekend is zonnig, begin volgende week opnieuw wisselvalliger.

0: om Irish Bamplifon te gaan.
1: Waar?
0: In de Lavendelstraat. Ingrid en haar team stond daar bij met rood en dood. En moest het nou nog niet gehoord hebben? Ah wel, ik kon dat nog een keer zeggen. Bamplifon in de Lavendelstraat.
2: Bij wie?
0: Bij Ingrid.
2: En waar?
0: In de Lavendelstraat. Amplifon. Europarooten, eurdopkes en koptelefoons in duizenden kolleren tegen het lawaai. Ideaal dus voor haar klensje als nog de stoets tot te zien. Amplifon. En

0: Juwelier, nachtergalen, plas en tal van een gratte koe in het midden van de stad. De schoenste juwelen of de beste aarloges, die vind je bij Juwelier Nachtergalen. En dat is een betoelboere prijs, hè? Als je passeert om die schoen vitrine, spring gerust eens binnen. Want ieder en alleen ontvangen alle met veel plezier. Zie je zomaar met jou door wat je echt geire wilt en geven een antwoord op al je vragen.
1: Diamanten? Is dat van geslepen glas?
0: Nee. Voilà, je ziet het. Een antwoord op al je vragen.
2: Juwelier achterhalen. Bouw Dieter en Lee. Zelfbelangrijkheid.

0: Boel de Kassa, nummer 1. Altijd dagverse bereiding.
1: Ah ja? En welke in dat, hè?
0: Balkjes in tomatensaus, stoofvlies, volle van satékes, vers tartaar, mooion, toch als een goed.
1: Frites!
0: Een echte carnavalsfrituur.
1: Ah ja, maar ja, het zijn zelf carnavalisten. En als je er binnen gaat, zit er altijd wel links of rechts een carnavalist of 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
0: Ja, plus genoeg in ieder geval. 34 plussen binnen en wel als dat goed weer is, 60 plussen boot op één terras. Alsjeblieft.
1: Frites!
0: Alle dogen open vanaf al voor 5, ooit genomen op woensdag en in het weekend.
1: Oeh, in het weekend niet?
0: Ah nee, want in het weekend kan je ze poepen.
2: Oeh, poepen.
0: Nieuwe boeken. Voor allerhande evenement, zowel privé als voor azo.
1: Info at britisfrietcatering.be. Ja, wat? Zeg hier een boeterham.
0: Nee, het zijn frieten, hè.
1: Britis.
0: Ook online bestellen mogelijk.

0: Godverdomme, godverdomme. Het zit hier venervol met van die volbistjes. Ostas Pooja, pakt eens dan een vliegenvanger.
1: Wat de? Welke vanger?
0: Ah, dan aan het trikken. Daarmee zijn je direct dood.
1: Ai, maskoop. Zijn batterie zijn venair plat.
0: Dat meen je nou toch niet? Ik heb het dan nog zo gezegd. Lot je batterie op. Monieën teppen. Maar nou zitten we er hier mee, hè?
1: Ai, ai, ai.

0: Want Baen Pollet in Lierbeek doorgooien zeker en vast Augustenven. Zowel weer te slopen, te zitten, te liggen of tangen, voor alles hebben ze wel iets. En zelf benazels met veel plezier als je niet weet wat kies. Baen Pollet, Brusselstraat 25, of zowel Dalleboon dat ze zeggen, in Lierbeek. Baen Pollet, olé!
1: Radio Ninove, nieuws.
2: In Brussel hebben de 27 staatshoofden en regeringsleiders van de Europese Unie een akkoord bereikt over het nieuwe defensieplan. De Europese Commissie had dat plan deze week al aangekondigd. Details zijn nog niet bekend. Er is ook een akkoord over extra steun aan Oekraïne, maar daarover is beslist zonder Hongarije, want dat blijft dwars liggen. Intussen is trouwens een nieuwe ontmoeting bevestigd tussen Oekraïne en de VS. Die vindt volgende week plaats in Saoedi-Arabië. Bij de instorting van de brug over het centrumkanaal langs de E42 snelweg in La Louvière is uiteindelijk één iemand omgekomen. De brug stortte in tijdens de afbraakwerken. Een van de arbeiders belandde in het kanaal en is later aan zijn verwondingen overleden. Het is nog onduidelijk wat de instorting heeft veroorzaakt. De hoogbejaarde man die vorige week 3 medebewoners doodde in een woonzorgcentrum in Dentergem kan ook niet blijven in de gevangenis van Merksplas. Hij was op vraag van zijn advocaten uit de gevangenis van Gent gehaald, omdat Merksplas een afdeling heeft voor gespecialiseerde zorg. Om medische redenen gaat de dader nu naar de ziekenboeg van de gevangenis in Brugge. Zijn aanhouding is deze week met een maand verlengd. Patrick Lefevre is weer thuis na een nacht in het ziekenhuis. De voormalige manager van wielerploeg Quickstep was plots onwel op restaurant, wellicht na een plotse bloeddrukval. Hij is 70. Eind vorig jaar stopte Lefevre als CEO van de ploeg. In een paar keer uitstel is de nieuwe Europese draagraket Ariane 6 dan toch met succes gelanceerd.
3: 3, 2, 1, top! Allumage 2 SR, décollage!
2: Vanop de Europese ruimtebasis Kourou in Frans-Guyana is de raket begonnen aan een eerste commerciële vlucht. Ariane 6 brengt een Franse militaire observatiesatelliet in de ruimte. Het systeem moet Europa minder afhankelijk maken van bedrijven als SpaceX van Elon Musk. Helder en droog met ook in de ochtend al de eerste zon. De kust haalt 16 graden, het binnenland dan zelfs 18 graden. Ook het weekend is zonnig, begin volgende week opnieuw wisselvalliger.

0: Notjes, notjes, ze hebben die weer in aan oker gepist.
1: Of terras in de kaas.
2: Volg je op

Ja, hallo, het is hier met Dirk. Zet ik een radio. Straks gaan allemaal op een café zetten. Het is een hele plezante radio. Bedankt.

0: die van Annemie?
1: Of heeft ze niet meer goed?
0: Zij werd dringend uit om Iris Baanplafond te houden.
1: Waar?
0: In de Lavendelstraat. Ingrid en haar team stonden baan met rood en dood. En moest het nou nog niet gehoord hebben? Ah wel, ik kon dat nog een keer zeggen. Baanplafond in de Lavendelstraat.
2: Bij wie?
0: Bij Ingrid.
2: En waar?
0: In de Lavendelstraat. Baanplafond. Europarouten, uurdopjes en koptelefoons in duizenden kolleren tegen het lawaai. Ideaal dus voor haar klensje als nog een stoets tot te zien. Baanplafond. En het nou

0: juwelier, nachtergalen, plagen, tal van en gratte koeën midden van de stad. De schoonste juwelen of de beste aarloges, die vind je bij juwelier nachtergalen. En dat is een betoelboere prijzen, hè. Als je passeert aan die schoon vitrine, spring gerust eens binnen. Want die er alleen ontvangen alle met veel plezier. Zie je zomaar met jou door wat je echt geire wilt en geven een antwoord op al je vragen.
1: Diamanten, is dat van geslepen glas?
0: Nee. Voilà, je ziet het. Een antwoord op al je vragen.
2: Juwelier achterhalen. Bouw Dieter en Lee. Zelfbelangrijkheid.

0: dis.
1: Boevekassa nummer 1. Altijd dagverse bereiding.
0: Ah ja? En welke een derde?
1: Een paalke zin tomatensaus, stoofvlies, volle van satékes, vers tartaar, mooion, toch als een goed.
0: Frites!
1: Een echte carnavalsfrituur.
0: Ah jongen, ja, het zijn zelf carnavalisten. En als je er binnen gaat, ziet er altijd wel links of rechts een carnavalist of 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
1: Ja, plosje genoeg in ieder geval. 34 plosjes binnen en wel als dat goed weer is, 60 plosjes boot op één terras, alstublieft.
0: Frites!
1: Alle dagen open, vanaf half 5, ooit genomen op woensdag en in het weekend.
0: Oeh, in het weekend niet?
1: Ah nee, want in het weekend ken je ze poepen.
2: Hoe poepen?
1: Nieuwe boeken. Voor allerhande evenementen, zowel privé als verras ook.
0: Info at britusfrietcatering.be. Ja, wat? Zeg hier een boterham.
1: Nee, het zijn frieten, hè.
0: Britus.
1: Ook online bestellen mogelijk.
3: Ah,

0: Leba Touch, echt om alles naked scotch. Ondendogelijkse sleer of politiek.
1: Kan in het leven al eens pikken. Ach kom jong, het zal wel likken. Mij

kies. Want de Kaaier is gewoon de beste café van heel stad. Met kluisjes van hier op, het is alle dagen open. Wat wil je meer hebben? Zeg dat het giga gezellig. Nee. De Kaaier is gewoon de beste café van heel stad. Zeg dat het giga gezellig.

0: Als je wil feesten, komt hij maar op Pejali, zeg ik.
1: Fabeltjes. Al jaren werden er in Ino fabeltjes verteld. Een fabelken hier, een fabelken door. Waar sprokkelen al die fabeltjes bij je? Je weet er nog wat dat woord is? Daarom zal Stieken Trijk zijn fabeltjesboek eens open doen. En alle vertellen wat er echt van tel is in Inhof. Drie dagen feest in stad.

0: Voor alle afstrijk, verrompeld of niet, één adres. Miekemoes Strijkhuis op Donderwijsloon. Of voor eens kijken op miekemuisstrijkhuis.be. En hij het anders van doen? Wacht! Van kiezen tot wasparfums, jeep, geerstokjes, schoonheidsproducten, gekentje zot niet bijzend of cement. Een cadeau voor alle kleine zijn uw vrouw van doen. Of hij het goed te mogen met de divano's? Alwel ze, je moet alles niet zieken om hier weer goed te laten rieken.
1: Mieke Moos, altijd frisse noos.
2: Strijk.

0: 2 milijarde. Tem precies nog hoesting in een pilsken.
1: Ah, wil ik ook.
0: Oh, zie ze dozen? Daar brandt nog licht precies. En wat is dat? Nog een sloopersken?
1: Allee, rap. Nog één tijd.

De rood in de Ardennen. Het is verdiend. 1, 2, 5, 9.

0: dit is Sound of Jern. En in onze studiomuziek mogen... dat doen we wel toch suggeren.
1: Inderdaad, de Sanseveria-opnamestudio van Fred en Claudine in de Boesmolenstraat nummer 2 in Herne is werkelijk uw beste keuze voor al uw muziekopnames. Van een idee naar een demo, carnavaldeuntjes, een podcast, reclamejingles of live-opnames met mixing en mastering van een full album... Bel op 0475 756 759. Ah ja, nog iets. No stress, just play.

0: Gisbergske met de toeren. En je zult moeten zot zijn om nog naar Gisberg te gaan, als je hier een winnik in de Spark in kopen.
1: En als je dat eind toch zet, pak dat de rekken wat zelf gebakken pistolees mee, hè.
2: De Spar in Winnik. Alle

0: to be in heaven.
1: Yep, la.
2: Jepla, dat was plezant, zeg. Hey, Gigi, wat ga je nog uitdoen?
3: Ah ja, Peken, ik kan bijzeg wel in Toschneke zingen eigenlijk.
2: Alleen Toschpeken? Allee, je suis curieus?

0: Čech.
1: Nu wat wie hoor plat arrest, zijn mijn wereld gewoon. En zijn naar morgen rest, we gaan ons lotte gewoon.
0: Veel hulch en me wel niet, maar ziet ons hier weer stof. Onze schone paraplu en een voelmootje en terug weer won.
1: Ik zal hier gewoon tellen, afdalen vast, want wel bestuurd komt door je kas.

manier komt er van haar niet eerste. Zat varken. Al trouwdagen is van haar op wat droeien.

Want Bas en Polé in Lierbeek doorgooien zeker en vast Auguste van. Zowel veer te slopen, te zitten, te liggen of tangen. Voor alles hebben ze wel iets. En zelf benazels met veel plezier als je niet weet wat kiezen. En Polé, Brusselstraat 25. Of zowel Dalleboon dat ze zeggen. In Lierbeek. En Polé, Polé!

0: om Iris Baanplafond te gooien.
1: Waar?
0: In de Lavendelstraat. Ingrid en haar team stonden daar met rood en dood. En moest het nou nog niet gehoord hebben? Ah wel, ik kon dat nog een keer zeggen. Baanplafond in de Lavendelstraat.
2: Bij wie?
0: Bij Ingrid.
2: En waar?
0: In de Lavendelstraat. Baanplafond. Europarouten, uurdopkes en koptelefoons in duizenden koleren tegen het lawaai. Ideaal dus voor haar klensje als nog een stoets tot te zien. Baanplafond. En het nou

Aders weten twee keer niks over drugsgebruik van hun kinderen. Een pilsje drinken, dat is allemaal normaal. Maar de misdavers weten niet dat hele klein neuk drugs pakt.

betalen wat nooit gingen, kostte hun een bol 1000 frank, 25 euro. Maar tegenwoordig smaatjes die bol af 4 euro op stik naar ons klein man Elekop. Elekop, Elekop, Elekop.

0: is...
1: Bovenkassa nummer 1. Altijd dagverse bereiding.
0: Ah ja? En welke in dat, hè?
1: Balkens in tomatensaus, stoofvlies, volle van satékes, vers tartaar, mooion, toch als een goed.
0: Frites!
1: Een echte carnavalsfrituur.
0: Ah jongen, ja, het zijn zelf carnavalisten. En als je er binnen gaat, ziet er altijd wel links of rechts een carnavalist of 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
1: Ja, plosje genoeg in ieder geval. 34 plosjes binnen en wel als dat goed weer is, 60 plosjes boot op één terras. Alsjeblieft.
0: Frites!
1: Alle dogen open vanaf 4:30, ooit genomen op woensdag en in het weekend.
0: Oeh, in het weekend niet?
1: Ah nee, want in het weekend kan je ze poepen.
2: Hoe poepen?
1: Nieuwe boeken. Voor allerhande evenementen, zowel privé als voor ASO.
0: Info at britisfrietcatering.be. Ja, wat? Nee, hier een boeterham.
1: Nee, het zijn frieten, hè.
0: Britis.
1: Ook online bestellen mogelijk.

0: wil hier nachtergalen, plas en tal van mijn grattenkoeën midden van de stad. De schoonste juwelen of de beste aarloges, die vind je bij juwelier nachtergalen. En dat is een betoelboere prijzen, hè. Als je passeert aan die schoon vitrine, spring gerust eens binnen. Want ieder en leen ontvangen alle met veel plezier. Zie je zomaar met jou door wat je haar echt geire wilt en geven een antwoord op al je vragen.
1: Diamanten, is dat van geslepen glas?
0: Nee. Voilà, je ziet het. Een antwoord op al je vragen.
2: Juwelier achterhalen. Bouw Dieter en Lee. Zelfbelangrijkheid.

0: als je rust plezier.
1: De Kaaier is gewoon de beste café van heel stad. Met kluisjesmiddel van hierop, het is alle dagen open. Wat wil je meer hebben? Zeg dat het giga gaat zijn. Nee. De Kaaier is gewoon de beste café van heel stad. Zeg dat het giga gaat zijn.

En gisteren zat ik met de klein op mijn skeut. Hij vroeg me of dat woer was dat ik moest vechten tot oma aan duid. Ik keek hem in zijn ogen. Zijn carrière taart, die was o zo groot. En ik zong zacht deze refrein.

0: Radio met een Lucas.
1: Ook in de moskee luisteren ze naar NKW.

0: Voor alle afstrijk, verrompeld of niet, één adres. Miekemoois Strijkhuis op Donderwijsloon. Of voor eens kijken op miekemuisstrijkhuis.be. En hij het anders van doen? Wacht! Van kiezen tot wasparfums, jeep, geerstokjes, schoonheidsproducten. Je kent je zot niet bijzend of cement. Een cadeau voor alle kleine zijn uw vrouw van doen. Of hij het goed te maken met de divano's? Alwel ze, je moet al eens niet zieken om hier weer goed te laten rieken.
1: Mieke Moos, altijd fris en oos.
2: Strijk.

0: sound op Jern. En in onze studio muziek mogen. Dat doen we wel toch suggereren.
1: Inderdaad, de Sanseveria opnamestudio van Fred en Claudine in de Boesmolenstraat nummer 2 in Herne is werkelijk uw beste keuze voor al uw muziekopnames. Van een idee naar een demo, carnavaldeuntjes, een podcast, reclamejingles of live opnames met mixing en mastering van een full album. Bel op 0475 756 759. Ah ja, nog iets. No stress, just play.

Jongens, hey, weet je maar iemand ooit dat flesje nu al naast dat blief? Hey, Fabben!

0: Well, the Closet is ruined. The best cafe for your stuff. But Closet is the van hier op. Het is alles over Uber. Oh, wat wil je meer hebben? Zeg, zeg het kijk als het erger. De Closet is ruined. De beste cafe voor heel stad. Zeg, zeg het kijk als het erger.
1: Radio Ninove. Nieuws.
2: In Brussel hebben de 27 staatshoofden en regeringsleiders van de Europese Unie een akkoord bereikt over het nieuwe defensieplan. De Europese Commissie had dat plan deze week al aangekondigd. Details zijn nog niet bekend. Er is ook een akkoord over extra steun aan Oekraïne, maar daarover is beslist zonder Hongarije, want dat blijft dwars liggen. Intussen is trouwens een nieuwe ontmoeting bevestigd tussen Oekraïne en de VS. Die vindt volgende week plaats in Saudi-Arabië. Bij de instorting van de brug over het Centrumkanaal langs de E42 snelweg in La Louvière is uiteindelijk één iemand omgekomen. De brug stortte in tijdens de afbraakwerken. Een van de arbeiders belandde in het kanaal en is later aan zijn verwondingen overleden. Het is nog onduidelijk wat de instorting heeft veroorzaakt. De hoogbejaarde man die vorige week 3 medebewoners doodde in een woonzorgcentrum in Dentergem kan ook niet blijven in de gevangenis van Merksplas. Hij was op vraag van zijn advocaten uit de gevangenis van Gent gehaald, omdat Merksplas een afdeling heeft voor gespecialiseerde zorg. Om medische redenen gaat de dader nu naar de ziekenboeg van de gevangenis in Brugge. Zijn aanhouding is deze week met een maand verlengd. Patrick Lefevre is weer thuis na een nacht in het ziekenhuis. De voormalige manager van wielerploeg Quickstep was plots onwel op restaurant, wellicht na een plotse bloeddrukval. Hij is 70. Eind vorig jaar stopte Lefevre als CEO van de ploeg. In een paar keer uitstel is de nieuwe Europese draagraket Ariane 6 dan toch met succes gelanceerd.
3: 3, 2, 1, top! Allumage 2SR, décollage!
2: Vanop de Europese ruimtebasis Kourou in Frans-Guyana is de raket begonnen aan een eerste commerciële vlucht. Ariane 6 brengt een Franse militaire observatiesatelliet in de ruimte. Het systeem moet Europa minder afhankelijk maken van bedrijven als SpaceX van Elon Musk. Helder en droog met ook in de ochtend al de eerste zon. De kust haalt 16 graden, het binnenland dan zelfs 18 graden. Ook het weekend is zonnig, begin volgende week opnieuw wisselvalliger.

0: Mat.
1: La van aan te zien. Toer hem een wijle lang op gewacht. En wat hem heurt, we hebben een monument. Dat weet. Maar toe fuschelijk dat hij bezig zit. Wijle zijn vier op aile.

ook eens allemaal. Ziet er nou uit alsof dat je gewoon al hier goed amuseert? Amuseert er gewoon al hier wat? Of dat je gewoon al hier wat amuseert? Wel, zal eens vertellen over dat een keer dat ik me amuseerde. Dat was eens met carnaval op een maandagnacht. En de DJ-tijn, die mokte hun de mensen zot. En als ik zeg zot, dan bedoel ik zot. En weet je de reden waarom dat ze volgens mij allemaal zo zot kreeg? Dat was door zo'n dikke, zware

0: Verlaat strijk, verrompeld of niet? Eén adres, Miekemoois Strijkhuis op Donderwijsloon. Of voor eens kijken op miekemuisstrijkhuis.be. En heb je het anders van doen? Wacht! Van kiezen tot wasparfums, jeep, geerstokjes, schoonheidsproducten, gekend je zot niet bijzend of cement. Een cadeau voor alle kleine zijn uw vrouw van doen? Of hij het goed te maken met de divano's? Alwel ze, je moet al eens niet zieken om hier weer goed te laten rieken.
1: Mieke Moos, altijd fris en oos.
2: Strijk.
3: Waar is toch niet meneer al te zomen?
4: Van Touch. Werken we van smeren tot zomer. Van Touch en mijn nichter. En tijn weer zat. Van Touch zitten we op ons hat. Van Touch geklok, van Touch gezoog. Maar door commandeer. Want we gaan er allemaal

Niet wist het af, alles was kuien. We zijn de geel, we kennen ons vak. Alles gegeven, liters gekapt. Alles kunnen zwaaien, niks geverklapt. Waar mijn carnaval gemist, ja, echt gemist.

0: raska do tento set, pak ta doda rekava selfa bucket pistoli smiyuke.
1: De spar in winik. Alle dogen hoepen, behalve als het toe is.
2: Oh yeah, this is the sound of Jern. En in onze studio muziek mogen, dat doen we wel toch zo gern.
3: Inderdaad, de Sanseveria-opnamestudio van Fred en Claudine in de Boesmolenstraat nummer 2 Herne is werkelijk uw beste keuze voor al uw muziekopnames. Van een idee naar een demo, carnavaldeuntjes, een podcast, reclamejingles of live-opnames met mixing en mastering van een full album. Bel op 0475 756 759. Ah ja, nog iets. No stress, just play.

0: Het is weer de moment van het jaar. De tijd dat we ons kunnen schminken en verkleen. De kloon uithangen en met elkaar leggen.
1: 1, 2, 1, 2.

0: Hoi.
1: Hey. Wat hebben we niet nodig, Dikke?
2: Ja, maar jongen, heb je man dan een keer gezien, hè?
1: Hey. Maar die zit niet helemaal zonder slash, man.
2: Skabroeders, hè, man, jongen, hey. Dat die zitten.
1: Maar de Van Veren stond allemaal schoon, ik zeg.
2: Moet een mooie schoen nooit doen, hè, met die binnenkomen.
1: Dat zie je de moskee zeker?
2: Nee, die mannen zitten niet op een blote voet, dat zeg.
1: Maar ziet dan een roos, zien we ze aan boord.
2: Ze zitten niet helemaal met de hat naar roos.
1: Hé, we gaan doen. Oh, pas op, want dan is het zie. Kom.
2: We gaan vriendelijk doen, kom.
1: Jongen.
2: Ga maar lachen.
1: Zijn toffe jongens, hè.
2: Jongen, jongen, ga lachen.
1: Rodeo, zijn
2: we aan boord, hè.
1: Ja, kom.
2: We gaan weer achter roos, jongen. Lachen, lachen, lachen. Ja, ja. Zijn vinger een keer wijzen.
1: Jos, wij hebben nog boete gehad, want dat voor die anders
2: niet. Maar nog een keer, kom maar niet van nee, een keer binnen.
1: Ja,
2: salut, jongens.
1: Jongen, ja, jongens. Ja,

0: Ja, wat is dat hier allemaal? Hè? Ja, ik weet niet, zijn namen in hier binnen, zeg. Allee, waar je dat maar nog stoppen, hoor. Ja? En dan al geweten, jongens, met wat toestje dat je dat hoort, zei ze. Ja, dat zou wel zijn, de skippen zijn kleuter, ja. En boy.
1: Hoi, wat is dat hier? Dat zijn we niet op de markt, zeker?
2: En dan ging je maar even naar hoeven getrokken.
1: Nee, jongen, wat verkopen die man hier allemaal?
2: Ja, die vliegen dan eens hier op dat vier zangen.
1: Ja, die verkopen dan nog leuk, hè?
2: Hou dan nog op één netvlies, als ik een roosje
1: moet.
2: Ja, man, jongen. Hey, echt een hoerwijk.
1: Dat volk, man, jongen. Wat is dat hier?
2: Dat roosje, man, jongen.
1: Jongen, hey.
2: Schrik hem uit, niet, man. Kom, hey.
1: Toet ik hem schroet? Ik durf dat zeggen. Nee, mogen dan maar weg zeggen, want mijn toosman kan hij nog hertrekken.
2: Ja, maar ja, jongens.

0: café.
1: Want Baempolé in Lierbeek doorgooi je zeker en vast Auguste van. Zowel veer te slopen, te zitten, te liggen of tangen. Voor alles hebben ze wel iets. En zelf benazels met veel plezier als je niet weet wat kies. Baempolé, Brusselstraat 25. Of zowel Talleboon dat ze zeggen. In Lierbeek. Baempolé, olé!
2: Radio Ninove, nieuws.
3: In Brussel hebben de 27 staatshoofden en regeringsleiders van de Europese Unie een akkoord bereikt over het nieuwe defensieplan. De Europese Commissie had dat plan deze week al aangekondigd. Details zijn nog niet bekend. Er is ook een akkoord over extra steun aan Oekraïne, maar daarover is beslist zonder Hongarije, want dat blijft dwars liggen. Intussen is trouwens een nieuwe ontmoeting bevestigd tussen Oekraïne en de VS. Die vindt volgende week plaats in Saudi-Arabië. Bij de instorting van de brug over het centrumkanaal langs de E42 snelweg in La Louvière is uiteindelijk één iemand omgekomen. De brug stortte in tijdens de afbraakwerken. Een van de arbeiders belandde in het kanaal en is later aan zijn verwondingen overleden. Het is nog onduidelijk wat de instorting heeft veroorzaakt. De hoogbejaarde man die vorige week 3 medebewoners doodde in een woonzorgcentrum in Tentergem kan ook niet blijven in de gevangenis van Merksplas. Hij was op vraag van zijn advocaten uit de gevangenis van Gent gehaald, omdat Merksplas een afdeling heeft voor gespecialiseerde zorg. Om medische redenen gaat de dader nu naar de ziekenboeg van de gevangenis in Brugge. Zijn aanhouding is deze week met een maand verlengd. Patrick Lefevre is weer thuis na een nacht in het ziekenhuis. De voormalige manager van wielerploeg Quickstep was plots onwel op restaurant, wellicht na een plotse bloeddrukval. Hij is 70. Eind vorig jaar stopte Lefevre als CEO van de ploeg. In een paar keer uitstel is de nieuwe Europese draagraket Ariane 6 dan toch met succes gelanceerd.
4: 3, 2, 1, top! Allumage 2 SR, décollage!
3: Vanop de Europese ruimtebasis Kourou in Frans-Guyana is de raket begonnen aan een eerste commerciële vlucht. Ariane 6 brengt een Franse militaire observatiesatelliet in de ruimte. Het systeem moet Europa minder afhankelijk maken van bedrijven als SpaceX van Elon Musk. Helder en droog met ook in de ochtend al de eerste zon. De kust haalt 16 graden, het binnenland dan zelfs 18 graden. Ook het weekend is zonnig, begin volgende week opnieuw wisselvalliger.

0: om Irish Bandplafond te gaan.
1: Waar?
0: In de Lavendelstraat. Ingrid en haar team stond daar met rood en dood. En moest het nou nog niet gehoord hebben? Ah wel, ik kon dat nog een keer zeggen. Bandplafond in de Lavendelstraat.
2: Bij wie?
0: Bij Ingrid.
2: En waar?
0: In de Lavendelstraat. Amplifon. Europarouten, eurdopkes en koptelefoons in duizenden collega's tegen het lawaai. Ideaal dus voor haar klensje als nog de stoets tot te zien. Amplifon. En het nou

0: Goeie nice alweer.
1: Wat hè?
0: Ah, o Stefanie?
1: Ah, onze Veske Prins?
0: Ah, goed. Dat is een vrees, hè. Op mijn wagen. Van de Giel naar Nidip.

0: Juwelier, nachtergalen, plas en tal van mijn grattekoeën midden van de stad. De schoonste juwelen of de beste aarloges, die vind je bij Juwelier Nachtergalen. En dat is een betoelboere prijzen, hè. Als je passeert aan die schoon vitrine, spring gerust eens binnen. Want ieder en een ontvangen alle met veel plezier. Zie je zomaar met jou door wat je haalt echt geire wilt en geven een antwoord op al je vragen.
1: Diamanten, is dat van geslepen glas?
0: Nee. Voilà, je ziet het. Een antwoord op al je vragen.
2: Juwelier achterhalen. Bouw Dieter en Lee. Zelfbelangrijkheid.

0: is...
1: Bovenkassa nummer 1. Altijd dagverse bereiding.
0: Ah ja? En welke in dat, hè?
1: Balkjes in tomatensaus, stoofvlies, volle van satékes, vers tartaar, mooion, toch als een goed.
0: Frites!
1: Een echte carnavalsfrituur.
0: Ah jongen, ja, het zijn zelf carnavalisten. En als je er binnen gaat, ziet er altijd wel links of rechts een carnavalist op 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
1: Ja, plosje genoeg in ieder geval. 34 plosjes binnen en wel als dat goed weer is, 60 plosjes boot op één terras, alsjeblieft.
0: Frites!
1: Alle dogen open vanaf over 5, ooit genomen op woensdag en in het weekend.
0: Oeh, in het weekend niet?
1: Ah nee, want in het weekend kan je ze poepen.
2: Hoe poepen?
1: Nee, boeken. Voor allerhande evenement, zowel privé als voor ASO.
0: Info at britusfrietcatering.be. Ja, wat? Nee, hier een boterham.
1: Nee, het zijn frieten, hè.
0: Britus.
1: Ook online bestellen mogelijk.

0: Marino. Zed Almor nee, want walen zijn hier mee. Vier en grosch, stelt Jeannette nog maar hert alle veden.
1: Madde!
0: De wettels on fire.

Veergerecht, zit erop. Even talen wat gesmop. Zijn aangeriet verdekte werk. Want we zijn hier met onze deugdspoedel.

0: zijn je opgestoken met een schiere riggen, zwaar voeten of een natte kop? Of wil je gewoon eens goed laten soigneren? Bestel jij dan een massage.
1: Welkom aan Lars Veren Massage Bar.

0: Verlaat strijk, verrompeld of niet? Eén adres, Miekemoes Strijkhuis op Donderwaarsloon. Of voor eens kijken op miekemuisstrijkhuis.be. En hij het anders van doen? Wacht! Van kiezen tot wasparfums, jeep, geerstokjes, schoonheidsproducten, gekend je zot niet bijzend of cement. Een cadeau voor alle kleine zijn uw vrouw dan doen? Of hij het goed omhoog met de divano's? Alwel ze, je moet alles niet zieken om hier weer goed te laten rieken.
1: Mieke Moos, altijd fris en oos.
2: Strijd.
3: Een schaal zit een woosje, het werd een rennen woosje. Ons koning of zijn stad, om de beurde van Denner, kent moeilijke tijden. Weinig steden die ons benaaien. Kennen we er eens goed met lachen loter, of vallen die al in het water?

0: Het is de Sound of Jern. En in onze studio muziek mogen... dat doen we wel toch suggereren.
1: Inderdaad, de Sanseveria-opnamestudio van Fred en Claudine in de Boesmolenstraat nummer 2 Herne is werkelijk uw beste keuze voor al uw muziekopnames. Van een idee naar een demo, carnavaldeuntjes, een podcast, reclamejingles of live-opnames met mixing en mastering van een full album... Bel op 0475 756 759. Ah ja, nog iets. No stress, just play.

0: Godverdomme, godverdomme. Het zit hier venervol met van die voorbistjes. Ostas Pooja, pakt eens dan een vliegenvanger.
1: Wat de? Welke vanger?
0: Ah, dan aan het trikken. Daarmee zijn je direct dood.
1: Ai, maskoop. Zijn batterie zijn venair plat.
0: Dat min je nou toch niet? Ik heb het dan nog zo gezegd. Lot je batterie op. Monieën teppen. Maar nou zitten we er hier mee, hè?
1: Ai, ai, ai.

0: Want Brian Polé in Lierbeek doorgooi je zeker en vast augustuven. Zowel weer te slopen, te zitten, te liggen of tangen. Voor alles hebben ze wel iets. En zelf benazels met veel plezier als je niet weet wat kiezen. En Polé, Brusselstraat 25. Of zowel Dalleboon dat ze zeggen. In Lierbeek. En Polé, olé!
1: Radio Ninove, nieuws.
2: In Brussel hebben de 27 staatshoofden en regeringsleiders van de Europese Unie een akkoord bereikt over het nieuwe defensieplan. De Europese Commissie had dat plan deze week al aangekondigd. Details zijn nog niet bekend. Er is ook een akkoord over extra steun aan Oekraïne, maar daarover is beslist zonder Hongarije, want dat blijft dwars liggen. Intussen is trouwens een nieuwe ontmoeting bevestigd tussen Oekraïne en de VS. Die vindt volgende week plaats in Saudi-Arabië. Bij de instorting van de brug over het Centrumkanaal langs de E42-snelweg in La Louvière is uiteindelijk één iemand omgekomen. De brug stortte in tijdens de afbraakwerken. Een van de arbeiders belandde in het kanaal en is later aan zijn verwondingen overleden. Het is nog onduidelijk wat de instorting heeft veroorzaakt. De hoogbejaarde man die vorige week 3 medebewoners doodde in een woonzorgcentrum in Dentergem kan ook niet blijven in de gevangenis van Merksplas. Hij was op vraag van zijn advocaten uit de gevangenis van Gent gehaald, omdat Merksplas een afdeling heeft voor gespecialiseerde zorg. Om medische redenen gaat de dader nu naar de ziekenboeg van de gevangenis in Brugge. Zijn aanhouding is deze week met een maand verlengd. Patrick Lefevere is weer thuis na een nacht in het ziekenhuis. De voormalige manager van wielerploeg Quickstep was plots onwel op restaurant, wellicht na een plotse bloeddrukval. Hij is 70. Eind vorig jaar stopte Lefevere als CEO van de ploeg. In een paar keer uitstel is de nieuwe Europese draagraket Ariane 6 dan toch met succes gelanceerd.
3: 3, 2, 1, top! Allumage 2 SR, décollage!
2: Vanop de Europese ruimtebasis Kourou in Frans-Guyana is de raket begonnen aan een eerste commerciële vlucht. Ariane 6 brengt een Franse militaire observatiesatelliet in de ruimte. Het systeem moet Europa minder afhankelijk maken van bedrijven als SpaceX van Elon Musk. Helder en droog met ook in de ochtend al de eerste zon. De kust haalt 16 graden, het binnenland dan zelfs 18 graden. Ook het weekend is zonnig, begin volgende week opnieuw wisselvalliger.

Ja, hallo, het is hier met Dirk. Zet ik radio. Straks gaan allemaal op een café zetten. Het is een hele plezante radio. Bedankt.

0: van anemie?
1: Of heeft ze niet meer goed?
0: Zij werd dringend uit om Iris Baanplafond te gooien.
1: Waar?
0: In de lavendelstroot. Ingrid en haar team stonden aan baan met rood en dood. En moest het nou nog niet gehoord hebben? Ah wel, ik kon dat nog een keer zeggen. Baanplafond in de lavendelstroot.
2: Bij wie?
0: Bij Ingrid.
2: En waar?
0: In de lavendelstroot. Amplifon. Europaroten, eurdopkes en koptelefoons in duizende colleren tegen het lawaai. Ideaal dus voor haar klensje als nog een stoets tot te zien. Amplifon. En het nou?

0: wil hier nachtergalen, plagen tal van mijn gratte koe in het midden van de stad. De schoenste juwelen of de beste aarloges, die vind je bij wil hier nachtergalen. En dat is hoe een betoelboeren praagen, hè. Als je passeert om die schoenvitrine, spring gerust eens binnen. Want ieder en leen ontvangen alle met veel plezier. Zie je zomaar met ja door wat je ha echt geire wilt en geven een antwoord op al je vragen.
1: Diamanten, is dat van geslepen glas?
0: Nee. Voilà, je ziet het. Een antwoord op al je vragen.
2: Juwelier achterhalen. Van Dieter en Lee. Zelfbelangrijkheid.

0: Yes! Boevenkassa nummer 1. Altijd dagverse berading.
1: Ah ja? En welke in dat, hè?
0: Balken in tomatensaus, stoofvlies, volle van satékes, vers tartaar, mooion, toch als een goed.
1: Frites!
0: Een echte carnavalsfrituur.
1: Ah ja, maar ja, het zijn zelf carnavalisten. En als je er binnen gaat, ziet er wel dat wel links of rechts een carnavalist of 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
0: Ja, plus genoeg in ieder geval. 34 plussen binnen en van als dat goed weer is, 60 plussen boot op één terras. Alsjeblieft.
1: Frites!
0: Alle dogen open, vanaf over 5, ooit genomen op woensdag en in het weekend.
1: Oeh, in het weekend niet?
0: Ah nee, want in het weekend kan je ze boeken.
2: Hoe poepen?
0: Nieuwe boeken. Voor allerhande evenementen, zowel privé als voor ASO.
1: Info at britisfrietcatering.be. Ja, wat? Nee, hier een boeteram.
0: Nee, nee, het zijn frieten, hè.
1: Britis.
0: Ook online bestellen mogelijk.
3: Kus, was dat, joh.

0: platte rest, zijn we weer op boon. En zit nou maar gerest, we gaan ons lotte gewoon.
1: Veel hult en me wel niet, maar ziet ons hier weer stof. Onze schone paraplu en een voelmootje en terug weer won.
0: Ik zal hier gewoon tellen, afdalen vast, want wel bestuurd komt door je kas.

manier komt er van haar niet eerste. Zat varken. Al trouwdagen is van haar op wat droeien.

0: café.
1: Want Bayern Polé in Lierbeek doorgooi je zeker en vast augustefan. Zowel weer te slopen, te zitten, te liggen of tangen. Voor alles hebben ze wel iets. En zelf benazels met veel plezier als je niet weet wat kiezen. Bayern Polé, Brusselstraat 25. Of zowel Dalleboon dat ze zeggen in Lierbeek. Bayern Polé, olé!

0: die van Annemie?
1: Of is ze niet meer goed?
0: Zij werd dringend uit om Iris Bamplifon te gooien.
1: Waar?
0: In de Lavendelstroot. Ingrid en haar team stonden aan baan met rood en dood. En moest het nou nog niet gehoord hebben? Ah wel, ik kon dat nog een keer zeggen. Bamplifon in de Lavendelstroot.
2: Bij wie?
0: Bij Ingrid.
2: En waar?
0: In de Lavendelstroot. Amplifon. Europarooten, eurdopkes en koptelefoons in duizenden colleren tegen het lawaai. Ideaal dus voor haar klensje als nog de stoets tot te zien. Amplifon. En het

Avers weten twee keer niks over drugsgebruik van hun kinderen. Een pilsje drinken, dat is allemaal normaal. Maar de meeste avers weten niet dat hele klein neuk drugs pakt.

0: is
1: Boevenkassa nummer 1. Altijd dagverse bereiding.
0: Ah ja? En welke in dat, hè?
1: Balkjes in tomatensaus, stoofvlies, volle van satékes, vers tartaar, mooion, toch als een goed.
0: Frites!
1: Een echte carnavalsfrituur.
0: Ah ja, maar ja, het zijn zelf carnavalisten. En als je er binnen gaat, zit er altijd wel links of rechts een carnavalist of 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
1: Ja, plus genoeg in ieder geval. 34 plussen binnen en van als dat goed weer is, 60 plussen boeien op één terras. Alsjeblieft.
0: Frites!
1: Alle dogen open vanaf al voor 5, ooit genomen op woensdag en in het weekend.
0: Oeh, in het weekend niet?
1: Ah nee, want in het weekend kun je ze poepen.
2: Oeh, poepen.
1: Nieuwe boeken. Voor allerhande evenementen, zowel privé als voor azo.
0: Info at britisfrietcatering.be. Ja, wat? Nee, hier een boeter aan.
1: Nee, het zijn frieten, hè.
0: Britis.
1: Ook online bestellen mogelijk.

0: juwelier Nachtergalen, plas in tal van een gratte koe in het midden van de stad. De schoenste juwelen of de beste aarloges, die vind je bij juwelier Nachtergalen. En dat is een betoelboere praatje, hè. Als je passeert aan die schoenvitrine, spring gerust eens binnen. Want ieder en alleen ontvangen alle met veel plezier. Zie je zomaar met jou door wat je echt geren wilt en geven een antwoord op al je vragen.
1: Diamanten? Is dat van geslepen glas?
0: Nee. Voilà, je ziet het. Een antwoord op al je vragen.
2: Juwelier achterhalen. Van Dieter en Lee. Zelfbelangrijkheid.

0: zak doen. Maar, zie ik wie dat er door is? Skijt namig!
1: Ik, van mijn witkappen.

0: fan me fließen.
1: Noch viel Luken hat durch mein Blusen.
0: Komm da lieb, da kann tegen meine Gelee weg.
1: Oi, an so ein Riechen, da ihr hat euch. Und an sich ein Skön für die Kuikers.
0: Ah, Gottverdomme, ondertussen zit hier weer al om mijn gat. Gaan ze staterik?
1: Ik ken mana toch. Ik ben er niet veel hoeken, hè.
0: Oh, zotte dus. Kom, we gaan een sloken placeren.
1: Niet, we gaan eerst ons dansken nog eens doen, hè.
2: Alle dansmariekes, op alle plus. Stoksken in Arnhand, gat achterhoots en tette verhoots. Opdraaien. 1, 2, 3.

0: sterf mee.
1: Gegotje op de lampen kak niet ooit hangen zeker.
0: En toch niet afhaven, hè, tot Aska hoesting krijgt. Wat daar van strand dat hij zetje.

0: Ons daasje zit je erop. Kom, geef ons hier nog iets. Betere stikken naar kleuten dan naar kleuten en stikken.
1: Nee, kom. We gaan slopen. Spoor dat keisblokken. De proces is nog lang.

De Kaiser is gewoon de beste café van heel stad. Met klasjes met de Vaninov, het is alle dagen open. Wat wil je meer hebben? Zeg dat het Giga gaat zijn. Nee. De Kaiser is gewoon de beste café van heel stad. Zeg dat het Giga gaat zijn.

0: Verlaat strijk, verrompeld of niet? Eén adres, Miekemoois Strijkhuis op Donderwaarsloon. Of voor eens kijken op miekemuisstrijkhuis.be. En hij het anders van doen? Wacht! Van kiezen tot wasparfums, jeep, geerstokjes, schoonheidsproducten, gekend je zot niet bijzend of cement. Een cadeau voor alle kleine zijn uw vrouw van doen. Of hij het goed te maken met de divano's? Alwel ze, je moet alles niet zieken om hier weer goed te laten rieken.
1: Miekemoois, altijd fris en oors.
2: Strijk.

0: Muito que houve nerte nós. Olha que era weer no de sensje van carnaval. Draad ogen en achten op de vlicht van de realiteit. We trekken erop uit, we honden van deer en als de kat van oog is.
1: Ja, ze is weg, ze is weg.
2: Ze is weg, ze is weg. Allee, kom toe. Druk dat spel hier mooi in hang.
1: Ja, want we hebben hier niet te vieren.
2: Ah ja, ah ja.

0: miljard is hier eentje in de bakken bier gevallen.
1: Allee, we zijn kleut nog mug.
0: Oh, weet je wat? Ik weet een muziekje waarmee dat we zijn batterijsken oplopen.
1: Ah ja?
0: Joze.

0: hier de sound of Jern. En in onze studio muziek mogen. Dat doen we wel toch suggereren.
1: Inderdaad, de Sanseveria-opnamestudio van Fred en Claudine in de Boesmolenstraat nummer 2 Herne is werkelijk uw beste keuze voor al uw muziekopnames. Van een idee naar een demo, carnavaldeuntjes, een podcast, reclamejingles of live-opnames met mixing en mastering van een full album. Bel op 0475 756 759. Ah ja, nog iets. No stress, just play.

0: Matte toeren. En je zult moeten zot zijn om nog eens bij te gaan als je ziet een winnik in de Sparking kopen.
1: En als je dat eind toch zet, pak dat op de rekken wat zelf gebakken pistolees mee, hè.
2: De Spar in Winnik. Alle

0: De kaaier is gewoon de beste café van heel stad. Met kluisjesmiddel van Inhof. Het is alle dagen open. Wat wil je meer hebben? Zeg dat het giga gaat zijn. Nee. De kaaier is gewoon de beste café van heel stad. Zeg dat het giga gaat zijn.
1: Radio Ninove. Nieuws.
2: In Brussel hebben de 27 staatshoofden en regeringsleiders van de Europese Unie een akkoord bereikt over het nieuwe defensieplan. De Europese Commissie had dat plan deze week al aangekondigd. Details zijn nog niet bekend. Er is ook een akkoord over extra steun aan Oekraïne, maar daarover is beslist zonder Hongarije, want dat blijft dwars liggen. Intussen is trouwens een nieuwe ontmoeting bevestigd tussen Oekraïne en de VS. Die vindt volgende week plaats in Saudi-Arabië. Bij de instorting van de brug over het Centrumkanaal langs de E42 snelweg in La Louvière is uiteindelijk één iemand omgekomen. De brug stortte in tijdens de afbraakwerken. Een van de arbeiders belandde in het kanaal en is later aan zijn verwondingen overleden. Het is nog onduidelijk wat de instorting heeft veroorzaakt. De hoogbejaarde man die vorige week 3 medebewoners doodde in een woonzorgcentrum in Dentergem kan ook niet blijven in de gevangenis van Merksplas. Hij was op vraag van zijn advocaten uit de gevangenis van Gent gehaald, omdat Merksplas een afdeling heeft voor gespecialiseerde zorg. Om medische redenen gaat de dader nu naar de ziekenboeg van de gevangenis in Brugge. Zijn aanhouding is deze week met een maand verlengd. Patrick Lefevre is weer thuis na een nacht in het ziekenhuis. De voormalige manager van wielerploeg Quickstep was plots onwel op restaurant, wellicht na een plotse bloeddrukval. Hij is 70. Eind vorig jaar stopte Lefevre als CEO van de ploeg. In een paar keer uitstel is de nieuwe Europese draagraket Ariane 6 dan toch met succes gelanceerd.
3: 3, 2, 1, top! Allumage 2SR, décollage!
2: Vanop de Europese ruimtebasis Kourou in Frans-Guyana is de raket begonnen aan een eerste commerciële vlucht. Ariane 6 brengt een Franse militaire observatiesatelliet in de ruimte. Het systeem moet Europa minder afhankelijk maken van bedrijven als SpaceX van Elon Musk. Helder en droog met ook in de ochtend al de eerste zon. De kust haalt 16 graden, het binnenland dan zelfs 18 graden. Ook het weekend is zonnig, begin volgende week opnieuw wisselvalliger.

maar laat van huilen te zien. Toer hebben we al lang op gewacht. En wat hebben we gehoord? We hebben een monument. Dat is vreed. Maar toe vuschelijk dat je bezig zit. We zijn vier op huilen.

ook eens allemaal. Ziet er nou uit alsof dat je gewoon al hier goed amuseert? Amuseert de gewoon al hier wat? Of dat je gewoon al hier wat amuseert? Wel, zal eens vertellen over dat een keer dat ik me amuseerde. Dat was eens met carnaval op een maandagnacht. En de DJ-tijn, die maakte hun de mensen zot. En als ik zeg zot, dan bedoel ik zot. En weet je de reden waarom dat ze volgens mij allemaal zo zot kreeg? Dat was door zo'n dikke sporen.

0: Verlaat strijk, verrompeld of niet? Eén adres, Miekemoois Strijkhuis op Donderwijsloon. Of voor eens kijken op miekemuisstrijkhuis.be. En hij het anders van doen? Wacht! Van kiezen tot wasparfums, jeep, geerstokjes, schoonheidsproducten, gekend je zot niet bijzend of cement. Een cadeau voor alle kleine zijn uw vrouw van doen? Of hij het goed te maken met de divano's? Alwel ze, je moet al eens niet zieken om hier weer goed te laten rieken.
1: Mieke Moos, altijd fris en oos.
2: Strijk.
3: Waar is toch niet meneer al te zomen?
4: Van Touch. Werken we van smeren tot zomer. Van Touch en mijn nichter. En Tijn weer zat. Van Touch zitten we op ons hat. Van Touch geklok, van Touch gezoog. Maar door commandeer. Want we gaan er allemaal weer.

Niet wist sport af, alles was kuren. We zijn de geel, we kennen ons vak. Alles gegeven, liters gekapt. Alles kunnen zwaaien, niks geverklapt. Waar mijn carnaval gemist, ja, echt gemist.

0: Gisbeiske met de toeren.
1: En je zou moeten zot zijn om nog naar Gisbeir te gaan, als je ziet een winnik in de Spark in Kuipen.
2: En als je dat eind toch zet, pak dat op de rekken wat zelfgebakken pistolees mee, hè.
3: De Spar in Winnik. Alle dagen open, behalve als het toe is.
4: Dit is de Sound of Jern. En in onze studio muziek mogen... dat doen we wel toch suggeren.
5: Inderdaad, de Sanseveria-opnamestudio van Fred en Claudine in de Boesmolenstraat nummer 2 Herne is werkelijk uw beste keuze voor al uw muziekopnames. Van een idee naar een demo, carnavaldeuntjes, een podcast, reclamejingles of live-opnames met mixing en mastering van een full album... Bel op 0475 756 759. Ah ja, nog iets. No stress, just play.

0: Dat is weer de moment van het jaar. De tijd dat we ons kunnen schminken en verkleden. De kleuren uithangen en met elkaar leggen.
1: 1, 2, 3.

Bayern Polé in Lierbeek doorgooi je zeker en vast Auguste van. Zowel veer te slopen, te zitten, te liggen of tangen. Voor alles hebben ze wel iets. En zelf ben zelfs met veel plezier als je niet weet wat kiezen. Bayern Polé, Brusselstraat 25. Of zowel Dalleboon dat ze zeggen. In Lierbeek. Bayern Polé, Polé!

0: ze die van Annemie? Of heeft ze niet meer goed?
1: Zij werd dringend uit om Iris Baanplafon te gooien.
0: Waar?
1: In de lavendelstroot. Ingrid en haar team stonden aan baan met rood en dood. En moest het nou nog niet gehoord hebben? Ah wel, ik kon dat nog een keer zeggen. Baanplafon in de lavendelstroot.
2: Bij wie?
1: Bij Ingrid.
2: En waar?
1: In de lavendelstroot. Amplifon. Europaroten, eurdopkes en koptelefoons in duizende colleren tegen het lawaai. Ideaal dus voor haar klensje als nog de stoets tot te zien. Amplifon. En het nou

0: is Boevenkassa nummer 1. Altijd dagverse bereiding.
1: Ah ja, en welke in dat?
0: Een balkje zoek tomatensaus, stoofvlies, volle van satékes, vers tartaar, mooion, toch als een goed.
1: Frites!
0: Een echte carnavalsfrituur.
1: Ah ja, maar ja, het zijn zelf carnavalisten. En als je er binnen gaat, zit er altijd wel links of rechts een carnavalist of 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
0: Ja, plus genoeg in ieder geval. 34 plussen binnen en wel als dat goed weer is, 60 plussen boot op één terras. Alsjeblieft.
1: Frites!
0: Alle dogen open vanaf over 5, ooit genomen op woensdag en in het weekend.
1: Oeh, in het weekend niet?
0: Ah nee, want in het weekend kan je ze poepen.
2: Oeh, poepen.
0: Nieuwe boeken. Voor allerhande evenementen, zowel privé als verras ook.
1: Info at britisfrietcatering.be. Ja, wat? Hier een boeterham.
0: Nee, het zijn frieten, hè.
1: Britis.
0: Ook online bestellen mogelijk.

0: juwelier nachtergalen, plas in tal van en grattekoe in het midden van de stad. De schoonste juwelen of de beste aarloges, die vind je bij juwelier nachtergalen. En dat is een betoelboere praat, hè? Als je passeert aan die schoon vitrine, spring gerust eens binnen. Want iedereen alleen ontvangen alle met veel plezier. Zie je zomaar met jou door wat je haar echt geire wilt en geef een antwoord op al je vragen.
1: Diamanten? Is dat van geslepen glas?
0: Nee. Voilà, gezien het. Een antwoord op al je vragen.
2: Juwelier achterhalen. Wat iedereen lief. Zelfbelangrijkheid.

0: Telefoon?
1: Hallo? Ah, zeg, het is hier Jean-François van de Moulin Rouge. Zeg, kan de Geulenoos cabaret die onder alle vlegers pakken? Veer uw schreuten en roepen ik.
2: Hier,

Peter Pot alias Captain Pottepie en zijn Pirates of the Fierce zijn mailen beut de Ninoviter op ziek naar had in de mert. Om het draaglijke vocht, bier, voor altijd in hele bezit te hebben. Nu veel oerlogen en stermen te hebben meegemokt, vinden ze de schat en loten ze met een pot in dand het vloeiboorgaat naar binnen lopen. Schip alaaf! Schip alaaf!

0: Vaempolé in Lierbeek door voor je zeker en vast Augustenven. Zowel veer te slopen, te zitten, te liggen of tangen, voor alles hebben ze wel iets. En zelf benazels met veel plezier als je niet weet wat kiezen. Vaempolé, Brusselstraat 25, of zowel Dalleboon dat ze zeggen, in Lierbeek. Vaempolé, olé!
1: Voor de melk en de

dat er hier jongen houden zijn. En wat we weten wel erop, ze moet goed voor de maaltijd aanvullen. Of jongen, we zijn ook voor de pensioen, jongen.

0: die van Annemie?
1: Of is ze niet meer goed?
0: Zij werd dringend uit om Iris Bamplifon te gooien.
1: Hoor?
0: In de lavendelstroot. Ingrid en haar team stonden bij met rood en dood. En moest het nou nog niet geur dimmen? Ah wel, ik kon dat nog een keer zeggen. Bamplifon in de lavendelstroot.
2: Bij wie?
0: Bij Ingrid.
2: En hoor?
0: In de lavendelstroot. Amplifon. Europarooten, eurdopkes en koptelefoons in duizenden koleren tegen het lawaai. Ideaal dus voor haar klensje als nog een stoets tot te zien. Amplifon. En het nou

0: Juwelier, nachtergalen, plas en tal van een grattekoe in het midden van de stad. De schoenste juwelen of de beste aarloges, die vind je bij juwelier nachtergalen. En dat is een betoelboere prage, hè. Als je passeert om die schoen vitrine, spring gerust eens binnen. Want iedere lijn ontvangen alle met veel plezier. Zie je zomaar met jou door wat je haalt echt geire wilt en geven een antwoord op al je vragen.
1: Diamanten, is dat van geslepen glas?
0: Nee. Voilà, je ziet het. Een antwoord op al je vragen.
2: Juwelier achterhalen. Bouw Dieter en Lee. Zelfbelangrijkheid.

0: dit is
1: Boevenkassa nummer 1. Altijd dagverse bereiding.
0: Ah ja? En welke in dat, hè?
1: Balkjes in tomatensaus, stoofvlies, volle van satékes, vers tartaar, mooion, toch als een goed.
0: Frites.
1: Een echte carnavalsfrituur.
0: Ah ja, maar ja, het zijn zelf carnavalisten. En als je er binnen gaat, zit er altijd wel links of rechts een carnavalist of 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
1: Ja, plus genoeg in ieder geval. 34 plussen binnen en van als dat goed weer is, 60 plussen boeien op één terras. Alsjeblieft.
0: Frites.
1: Alle dogen open vanaf over 5, ooit genomen op woensdag en in het weekend.
0: Oeh, in het weekend niet?
1: Ah nee, want in het weekend kun je ze poepen.
2: Oeh, poepen.
1: Nieuwe boeken. Voor allerhande evenementen, zowel privé als voor azo.
0: Info at britisfrietcatering.be. Ja, wat? Nee, hier een boeterham.
1: Nee, het zijn fritten, hè.
0: Britis.
1: Ook online bestellen mogelijk.

0: Hoi.
1: Hey. Wat is dat met die nadenken?
2: Ja, maar jongen, je man dan een keer gezien, hè.
1: Hey, maar die zit niet helemaal zonder slash nog.
2: Skabroeders, hè, man, jongen, hey, dat die zitten.
1: Maar de Van Veren stond allemaal schoon, hey, ik zeg.
2: Moet een mooie schoen nooit doen, hè, met die binnenkomen.
1: Dat is hier een moskee, zeker?
2: Maar die mannen zitten niet op een blote voet, dat zeg.
1: Maar ziet de ander een roos, Siemens aan boord.
2: Ze zitten niet allemaal met de hand naar roos.
1: Hey, we gaan doen. Oh, pas op aan het anders op zee, kom.
2: We gaan een vriendelijk doen, kom.
1: Jo,
2: kom. Ga maar lachen.
1: Zijn we goed? Zijn toffe jongens, hè?
2: Ja, goed, jongen. Ga lachen.
1: Laat ons
2: aan boord, hè.
1: Ja, kom.
2: Hey, we gaan weer achter woord, jongen. Lachen, lachen, lachen. Ja, ja. Jo, zijn vinger een keer wagen.
1: Jo, zij hebben nog boete gewonnen. Dat is
2: helemaal. Maar nog een keer, kom maar niet van een keer binnen. Salut, jongens.
1: Jo, maar ja, jongens.

0: Ja, wat is dat hier allemaal? Ja, ik weet niet, zijn muggen in hier binnen, zeg. Allee, waar je dat man al stopt kunnen, gewoon.
1: Ja? Hij dat al geweten, jongens? Mijn maat toosje dat je een woord bent, hè?
0: Ja, dat zou wel zijn. De skippen zijn kleuter, ja. En boy.
2: Hoi, wat is dat hier? Dat zijn we niet op de markt, zeker?
3: En de kieken maar neugen naar hoeven getrokken.
2: Nee, jongen, wat verkopen die man hier allemaal eens?
3: Ja, die vliegen dan ik als hier op dat vier zangen, hè.
2: Ja, die verkopen dan nog leuk, hè.
3: Hou dan nog op één, hè, vlees. Als ik een roosje
2: moet... Ja, we stinken,
3: ja, mannen, jongen. Hey, echt een hoerwijk.
2: Als ik dat vol, mannen, jongen, wat is dat hier?
3: Ik heb een mannen, jongen.
2: Jongen, jongen, hey.
3: Schrik hem uit niet, maar kom.
2: Toet ik hem schrik? Ik zou dat zeggen. Nee, mogen dat maar weg zeggen, want Montoosman kan hij nog hertrekken.
3: Jongen, ja, jongens.

0: Baai en Polé in Lierbeek doorgooien zeker en vast Augustenven. Zowel veer te slopen, te zitten, te liggen of tangen, voor alles hebben ze wel iets. En zelf benazels met veel plezier als je niet weet wat kiezen. Baai en Polé, Brusselstraat 25, of zowel Dalleboon dat ze zeggen, in Lierbeek. Baai en Polé, olé!
1: Radio Ninove, nieuws.
2: In Brussel hebben de 27 staatshoofden en regeringsleiders van de Europese Unie een akkoord bereikt over het nieuwe defensieplan. De Europese Commissie had dat plan deze week al aangekondigd. Details zijn nog niet bekend. Er is ook een akkoord over extra steun aan Oekraïne, maar daarover is beslist zonder Hongarije, want dat blijft dwars liggen. Intussen is trouwens een nieuwe ontmoeting bevestigd tussen Oekraïne en de VS. Die vindt volgende week plaats in Saoedi-Arabië. Bij de instorting van de brug over het centrumkanaal langs de E42 snelweg in La Louvière is uiteindelijk één iemand omgekomen. De brug stortte in tijdens de afbraakwerken. Een van de arbeiders belandde in het kanaal en is later aan zijn verwondingen overleden. Het is nog onduidelijk wat de instorting heeft veroorzaakt. De hoogbejaarde man die vorige week 3 medebewoners doodde in een woonzorgcentrum in Dentergem kan ook niet blijven in de gevangenis van Merksplas. Hij was op vraag van zijn advocaten uit de gevangenis van Gent gehaald, omdat Merksplas een afdeling heeft voor gespecialiseerde zorg. Om medische redenen gaat de dader nu naar de ziekenboeg van de gevangenis in Brugge. Zijn aanhouding is deze week met een maand verlengd. Patrick Lefevre is weer thuis na een nacht in het ziekenhuis. De voormalige manager van wielerploeg Quickstep was plots onwel op restaurant, wellicht na een plotse bloeddrukval. Hij is 70. Eind vorig jaar stopte Lefevre als CEO van de ploeg. In een paar keer uitstel is de nieuwe Europese draagraket Ariane 6 dan toch met succes gelanceerd.
3: 3, 2, 1, top! Allumage 2 SR, décollage!
2: Vanop de Europese ruimtebasis Kourou in Frans-Guyana is de raket begonnen aan een eerste commerciële vlucht. Ariane 6 brengt een Franse militaire observatiesatelliet in de ruimte. Het systeem moet Europa minder afhankelijk maken van bedrijven als SpaceX van Elon Musk. Helder en droog met ook in de ochtend al de eerste zon. De kust haalt 16 graden, het binnenland dan zelfs 18 graden. Ook het weekend is zonnig, begin volgende week opnieuw wisselvalliger.

0: Luistert die van Anemie?
1: Of heeft ze niet meer goed?
0: Zij werd dringend uit om Erich Baanplafond te gooien.
1: Waar?
0: In de Lavendelstroot. Ingrid en haar team stonden aan baan met rood en dood. En moest het nou nog niet gehoord hebben? Ah wel, ik kon dat nog een keer zeggen. Baanplafond in de Lavendelstroot.
2: Bij wie?
0: Bij Ingrid.
2: En waar?
0: In de Lavendelstroot. Amplifon. Europaroten, eurdopkes en koptelefoons in duizende koleren tegen het lawaai. Ideaal dus voor haar klensje als nog de stoets tot te zien. Amplifon. En het

0: O Stefanie?
1: Ah, o Zeveske Prins?
0: Ajut, dat is een vriezer. Op mijn wagen, van de ziel, nog niet even.

0: Emmelien Dachtergale, plas in tal van een gratte koe in het midden van de stad. De schoenste juwelen of de beste aarloges, die vind je bij Juwelier Nachtergale. En dat is een betoelboere praatje, hè. Als je passeert aan die schoenvitrine, spring gerust eens binnen. Want ieder en alleen ontvangen alle met veel plezier. Zie je zomaar met jou door wat je echt geire wilt en geven een antwoord op al je vragen.
1: Diamanten? Is dat van geslepen glas?
0: Nee. Voilà, je ziet het. Een antwoord op al je vragen.
2: Juwelier achterhalen. Van Dieter en Lee. Zelfbelangrijkheid.

0: is
1: Boevenkassa nummer 1. Altijd dagverse bereiding.
0: Ah ja? En welke in dat, hè?
1: Balkjes in tomatensaus, stoofvlies, volle van satékes, vers tartaar, mooion, toch als een goed.
0: Frites!
1: Een echte carnavalsfrituur.
0: Ah jongen, ja, het zijn zelf carnavalisten. En als je er binnen gaat, zit er altijd wel links of rechts een carnavalist of 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
1: Ja, plus genoeg in ieder geval. 34 plussen binnen en wel als dat goed weer is, 60 plussen boeit op één terras, alsjeblieft.
0: Frites!
1: Alle dogen open vanaf al voor 5, ooit genomen op woensdag en in het weekend.
0: Oeh, in het weekend niet?
1: Ah nee, want in het weekend kun je ze poepen.
2: Oeh, poepen.
1: Nieuwe boeken. Voor allerhande evenement, zowel privé als voor azo.
0: Info at britisfrietcatering.be. Ja, wat? Zeg hier een boeter aan.
1: Nee, het zijn frieten, hè.
0: Britis.
1: Ook online bestellen mogelijk.

Want Brian Polé in Lierbeek doorgooien zeker en vast augustefun. Zowel veer te slopen, te zitten, te liggen of tangen, voor alles hebben ze wel iets. En zelf benazels met veel plezier als je niet weet wat kiezen. En Polé, Brusselstraat 25, of zowel Dalleboon dat ze zeggen, in Lierbeek. En Polé, Polé!

0: A zbije.
1: Aslandia, zbije, ne?

geven, Jeanette Stoppa roelt. 7 op 7, een slang in Ozanne, zet je dik maar op 9. Lotje Mopran, wasp je er niet tegen. Ons botteke zoon, elm op onze kop, altijd zomers en men op ons best. Morbellos, asta, blieven er niet op, een wespennest. Verja

0: om Irish Bamplifon te gaan.
1: Waar?
0: In de Lavendelstraat. Ingrid en haar team stonden aan bar met rood en dood. En moest het nou nog niet gehoord hebben? Ah wel, ik kon dat nog een keer zeggen. Bamplifon in de Lavendelstraat.
2: Bij wie?
0: Bij Ingrid.
2: En waar?
0: In de Lavendelstraat. Amplifon. Europarooten, eurdopkes en koptelefoons in duizende colleren tegen het lawaai. Ideaal dus voor haar klensje als nog de stoet tot te zien. Amplifon. En je hebt nou

0: Oei, wat is dat, hè? Als u versnoeft, zeg.
1: Ja, jongen, ja. Een valling heb ik een.
0: Oei, een doep. Daarmee zijn hij toch niet opgestoen? Zijn hij zo opgestoen?
1: Ja, ook, jongen. Hij is opgestoen. Ik heb geen neuktoer op, Peken.
0: Ja, maar ja. Dan moet jij niet eens iets doen. Heb je daarmee gewassen? Daarmee kan je toch niet gewassen, hè?
1: Och, toe, jongens. Wacht. En piepen, hè, jong. Precies, ik kan haren pieken. Ja, je mag wat dan iets weer inschrijven, hè.
0: Wie dat, hè?
1: Ah, boer de Dwie, hè.
0: Ah, godverdomme, boer Louis. Het is daarmee dat niet overgoed.
1: Oeh, wat hebben?
0: Ah ja, die medicamenten van dan, hè. Die zijn veel te flauw, hè.
1: Ja, zust. Allee, jong.
0: Ik heb het veel beter, jong, als ik een valling ken. Ik pak geen medicamenten, ik heb dat verzand niet naar peken.
1: Jo, wat weet je al dan, hè, jong.

0: gepegen is, er is. Moet je enig eens hier lopen? Ga wil je zeker niet vanaf geroken?
1: Oh, jongen, afdop. Ik doe, maar ja, zeg.
0: Och, toe, kom.
1: Maar ja, ik pak ik maar met een kamer. Lekker dat ze maar veren geschreven heeft.
0: Ik doe een hele wieltje hetzelfde. Hé, hey, en ik ken dat niet veren.
1: Joch, als ik van dat leven niet ziek, zeker.
0: Ah, ben ik? Hertekamp, hè, Peken?
1: Oeh, Hertekamp. Is dat Jan Evel?
0: Nee, ik wakker. Ah, wat, hè?
1: Waar, hè, jong?
0: Al novenste zit in mijn garage, hè. In de winter. Geloos ik een of trouw?
2: Ja. Brabisjes uit te doen, hè?
0: Ja!
1: Dat is toch een wachtheid, jong?
0: Dat boek dat liever niet, misschien.
1: Ja, maar banien, hè, ja. Maar ja, ja, banien, hè.
0: Ah, we vallen. Hé, hey, en tijna met dat kan nog. Hé, hey. Ze komen hem met tussenbal.
1: Ja, banien, hè.
0: Ah.
1: Jong, maar ja, wat kost een fles Hertekamp niet tegenwoordig?
0: Ah, jongen, dat kost zoveel niet, hè. Hé, hey, en smok nog leuk.
1: Zou je er gaan komen met aan tussenbal?
0: Joke, jongen, hey, ik heb nog hoever.
1: Oh, geloof er niks af.
0: Hé, hey, weet je wat, jong? Ga ze cheek, jong. En ik en niet. Ah, voilà.
3: Pierre Kop.

0: is...
1: Boevenkassa nummer 1. Altijd dagverse bereiding.
0: Ah ja? En welke in dat, hè?
1: Balkjes in tomatensaus, stoofvlies, volle van satékes, vers tartaar, mooion, toch als een goed.
0: Frites!
1: Een echte carnavalsfrituur.
0: Ah ja, maar ja, het zijn zelf carnavalisten. En als je er binnen gaat, ziet er altijd wel links of rechts een carnavalist of 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
1: Ja, plus genoeg in ieder geval. 34 plussen binnen en wel als dat goed weer is, 60 plussen boot op één terras, alstublieft.
0: Frites!
1: Alle dogen open vanaf over 5, ooit genomen op woensdag en in het weekend.
0: Oeh, in het weekend niet?
1: Ah nee, want in het weekend ken je ze poepen.
2: Oeh, poepen.
1: Nee, boeken. Voor allerhande evenement, zowel privé als verras ook.
0: Info at britisfrietcatering.be. Ja, wat? Nee, hier een boeterham.
1: Nee, het zijn frieten, hè.
0: Britis.
1: Ook online bestellen mogelijk.

0: juwelier Nachtergalen, plas in tal van een gratte koe in het midden van de stad. De schoenste juwelen of de beste aarloges, die vind je bij juwelier Nachtergalen. En dat is een betoelboere praatje, hè. Als je passeert aan die schoenvitrine, spring gerust eens binnen. Want ieder en alleen ontvangen alle met veel plezier. Zie je zomaar met jou door wat je echt geire wilt en geven een antwoord op al je vragen.
1: Diamanten? Is dat van geslepen glas?
0: Nee. Voilà, je ziet het. Een antwoord op al je vragen.
2: Juwelier achterhalen. Van Dieter en Lee. Zelfbeladenheid.

Osta, osta, Esdor. De Volteupers, instappen. En al wie dat er niet op zit, pakt de volgende Daltemoer.

ter een snottenband, vrienden. En tussen haar twee vingers trekte ze rood om weg te skieten. Met de vingers in haar uren en moest karten lieve neer. Ik sloeren haar ogen en nekken.

0: Well, de Kaaier is gewoon de beste café van heel stad. Met kluisjesmiddel van Inhof, het is alle dagen open. Wat moet je meer hebben? Zeg dat het giga gezellig. Nee. De Kaaier is gewoon de beste café van heel stad. Zeg dat het giga gezellig.
1: Het is na 40 uur, je werd dat niet gehoord.

0: Gott. Want Hans den Balleman is Twitch Jurieren Burger Vosten.
1: Onalde Nino Vieters, Lojaal, allemaal leuren. Zwet zat, die zijn hier en doe graalijk in de veun. Plasna allemaal in de landen, te samen voor de Hans ten zat.

0: Verala aan strijk, verrompeld of niet? Eén adres, Miekemoois Strijkhuis op Donderwijsloon. Of voor eens kijken op miekemuisstrijkhuis.be. En hij het anders van doen? Wacht! Van kiezen tot wasparfums, jeep, geerstokjes, schoonheidsproducten. Je kent je zot niet bijzend of cement. Een cadeau voor alle kleine zijn uw vrouw van doen. Of hij het goed te maken met de divano's? Alwel ze, je moet alles niet zieken om hier weer goed te laten rieken.
1: Miekemoois, altijd fris en oos.
2: Strijk.

Ja, hallo, het is hier met Dirk. Zet ik een keer radio. Hij straks dan allemaal op een café zetten. Het is een hele plezante radio. Bedankt.

0: Het is de Sound of Jern. En in onze studio muziek mogen. Dat doen we wel toch suggereren.
1: Inderdaad, de Sanseveria-opnamestudio van Fred en Claudine in de Boesmolenstraat nummer 2 Herne is werkelijk uw beste keuze voor al uw muziekopnames. Van een idee naar een demo, carnavaldeuntjes, een podcast, reclamejingles of live-opnames met mixing en mastering van een full album. Bel op 0475 756 759. Ah ja, nog iets. No stress, just play.

Geluk 2018 Stelfeer. O stem zij uren tot diep in al.

Noorderkerk van Nienhof. Ik passeer door Hondekoepert en ik pijs op dat verrol van dat ezel en dat wettel.

0: Mieke van Eno. Zet al mornee, want walen zijn hier mee. Vier en grosch, stelt Jeannette nog maar uit alle veden.
1: Madde.
0: De wettels on fire.

Veergerecht, zit erop. Even talen wat gesmokt. Zijn aangereed voor het echte werk. Want we zijn hier met onze deugdscootel.

Well, the Closet is the best cafe for your stuff. But Closet is the van hier op, het is alle door van Uber. Oh, wat moet je meer hebben? Zeg dat ik het giga ga zetten. De Closet is de beste cafe voor heel stad. Zeg dat ik het giga ga zetten.

0: Zij je opgestoken met een schiere riggen, zwoorvoeten of heb je een natte kop? Of wil dat gewoon eens goed laten soigneren? Bestel jij dan een massage.
1: Welkom aan ons voor een massagebad.

0: Voor alle aanstrijk, verrompeld of niet, één adres. Miekemoois Strijkhuis op Donderwijsloon. Of voor eens kijken op miekemuisstrijkhuis.be. En hij het anders van doen? Wacht! Van kiezen tot wasparfums, jeep, geerstokjes, schoonheidsproducten, gekentje zop niet bijzend of cement. Een cadeau voor alle kleine zijn uw vrouw van doen. Of hij het goed te maken met de divano's? Alwel ze, je moet alles niet zieken om hier weer goed te laten rieken.
1: Mieke Moos, altijd frisse noos.
2: Strijd.
3: Een schaal zitten woosje, het werd een rennen woosje. Ons schoonien of zijn stad, oon de beurde van Denner, kent moeilijke tijden. Weinig steden die ons benijden. Kennen we er eens goed met lachen loter, of vallen die al in het water?

dans ce moment. Comme

vraiment, comme il

0: het is in de Sound of Jern. En in onze studio muziek mogen. Dat doen we wel toch suggeren.
1: Inderdaad, de Sanseveria-opnamestudio van Fred en Claudine in de Boesmolenstraat nummer 2 Herne is werkelijk uw beste keuze voor al uw muziekopnames. Van een idee naar een demo, carnavaldeuntjes, een podcast, reclamejingles of live-opnames met mixing en mastering van een full album. Bel op 0475 756 759. Ah ja, nog iets. No stress, just play.

0: Matte toeren. En je zult moeten zot zijn om nog naar eens Berteran als je ziet een winnik in de Spark in Kuipen.
1: En als je dat eind toch zet, pak dat op de rekken wat zelfgebakken pistolees mee, hè.
2: De Spar in Winnik. Alle

0: Overklist, een liedje schrijven. Met Draman, dat zo rap gewoon. Als er toch ook om de stallion bebieken. En de rest weer niks kunnen doen. Is dat geen riet, moet je juist toch zingen. Alle man op zijn gemak. Tot als er een onder tekst wilt wringen.
1: Oh, je niet beter deze gepakt.
0: Ik kaaf maar in. Bad op mijn tan. Martijn in ijs. Voort!

gewoon de macht blijven in één of. Een vlotje van een sing. De benen van de cirkel. Die Marien motto. Alles was, is en zal blad blijven.

Kees. Want de Gaaier is gewoon de beste café van heel stad. Met kluisjesmiddel van Inhof, het is alle dagen open. Wat wil je meer hebben? Zeg dat het Giga gezegd. Nee. De Gaaier is gewoon de beste café van heel stad. Zeg dat het Giga gezegd.

0: Voor alle afstraik, verrompeld of niet, één adres. Miekemoois Strijkhuis op Donderwijsloon. Of voor eens kijken op miekemuisstrijkhuis.be. En heb je het anders van doen? Wacht! Van kiezen tot wasparfums, jeep, geerstokjes, schoonheidsproducten, gekend je zot niet bijzend of cement. Een cadeau voor alle kleine zijn uw vrouw van doen? Of hij het goed te maken met de divano's? Alwel ze, je moet al eens niet zieken om hier weer goed te laten rieken.
1: Mieke Moos, altijd fris en oos.
2: Strijk.

0: Pistool eens met Juke.
1: De Spar in Winnik. Alle dogen open, behalve als het toe is.
2: Dit is de Sound of Jern. En in onze studio muziek mogen. Dat doen we wel toch suggeren.
3: Inderdaad, de Sanseveria opnamestudio van Fred en Claudine in de Boesmolenstraat nummer 2 in Herne is werkelijk uw beste keuze voor al uw muziekopnames. Van een idee naar een demo, carnavaldeuntjes, een podcast, reclamejingles of live opnames met mixing en mastering van een full album. Bel op 0475 756 759. Ah ja, nog iets. No stress, just play.
4: Zeg, wanneer om een keer een graalijk visje en baven?
5: Wacht dan tijd maar af.
6: Als een wal in hangschieten,
7: zet je stoel dan maar aan de kant.
4: En hoor je op tofels doen.

Ramène scooter, een autoscooter. Als ik passeer, gooit van de boer. En moet ik spissen,

Peter Pot, alias Captain Pottepie, en zijn Pirates of the Fierskongesje zijn mee een beut de Ninoviter op ziek naar Hattende werd, om het draaglijke vocht bier voor altijd in hele bezit hebben. Nu veel oerlogen en stermen temmen meegemokt, vinden ze de schat en loten ze met een pot in dand het vloeiboorgaat naar binnen lopen. Schip balaaf!

0: Bayern Polé in Lierbeek doorgooien zeker en vast Auguste van. Zowel veer te slopen, te zitten, te liggen of tangen, voor alles hebben ze wel iets. En zelf benazels met veel plezier als je niet weet wat kiezen. Bayern Polé, Brusselstraat 25, of zowel Dalleboon dat ze zeggen, in Lierbeek. Bayern Polé, olé!
1: Dat er miljoenen onder zijn. Maar wat dan niet de waarde of? Je moet goed voor de mogelijkheid aanvullen.

0: zitten die van Annemie?
1: Of is ze niet meer goed?
0: Zij werd dringend uit om Iris Baanplafond te gooien.
1: Waar?
0: In de Lavendelstraat. Ingrid en haar team stonden aan baan met rood en dood. En moest het nou nog niet gehoord hebben? Ah wel, ik kon dat nog een keer zeggen. Baanplafond in de Lavendelstraat.
2: Bij wie?
0: Bij Ingrid.
2: En waar?
0: In de Lavendelstraat. Amplifon. Europarooten, eurdopkes en koptelefoons in duizenden koleren tegen het lawaai. Ideaal dus voor haar klensje als nog de stoets tot te zien. Amplifon. En het nou

0: Juwelier, nachtergalen, plas en tal van een grattekoe in het midden van de stad. De schoonste juwelen of de beste aarloges, die vind je bij Juwelier Nachtergalen. En dat is een betoelboere prijs, hè? Als je passeert aan die schoon vitrine, spring gerust eens binnen. Want die er alleen ontvangen alle met veel plezier. Zie je zomaar met jou door wat je echt geire wilt en geven een antwoord op al je vragen.
1: Diamanten? Is dat van geslepen glas?
0: Nee. Voilà, je ziet het. Een antwoord op al je vragen.
2: Juwelier achterhalen. Bouw Dieter en Lee. Zelfbelangrijkheid.

0: is
1: Boevekassa nummer 1. Altijd dagverse bereiding.
0: Nou ja, en welke in dat hè?
1: Balkjes in tomatensaus, stoofvlies, volle van satékes, vers tartaar, mooion, toch als een goed.
0: Frites.
1: Een echte carnavalsfrituur.
0: Ah, ja, maar ja, het zijn zelf carnavalisten. En als je er binnen gaat, zit er altijd wel links of rechts een carnavalist of 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
1: Ja, plus genoeg in ieder geval. 34 plussen binnen en wel als dat goed weer is, 60 plussen boot op één terras. Alsjeblieft.
0: Frites.
1: Alle dogen open vanaf over 5, ooit genomen op woensdag en in het weekend.
0: Oeh, in het weekend niet?
1: Ah nee, want in het weekend kan je ze boeken.
2: Hoe poepen?
1: Nieuwe boeken. Voor allerhande evenementen, zowel privé als voor azo.
0: Info at frites.frietcatering.be. Ja, wat? Nee, hier een boeterham.
1: Nee, het zijn frieten, hè.
0: Frites.
1: Ook online bestellen mogelijk.